je moet dit heen. Hey vrienden, ik wil terug naar Pumplit. Pumplit is het, ik wil terug naar Pumplit. Ik wil die sterren, ik wil die terug, ik weet gar niet wat voor beter nog is. Ik wil zum Rutschi polen, ik wil zu mijn collega, ik wil naar Pumplit. Going back to Pumplit. Überhaupt der Laszlo und auch Pumplit, ich wil terug naar Pumplit. Und Englisch kann ich auch nicht. Nein, ich wollte nach Pumplit. Schön zurück nach Pumplit. Going back.